Ik was vooral niet met je. Allemaal niet zo'n vreemde. Ging op pillen ook. Dan. Het valt voor. Dan. Het kreeg niet lang. Dan.